0: Tako ti se svidel, Darašida.
1: You listen the best radio in town. Op top, op top, op top, op top, op top.

0: 包括对谁最大的期待。
1: You listen the best radio in town. Op top, op top, op top, op top, op top.